Fakka taki teira tsua, o teira tsua, o teira tangata, aru aru I aha me aku kai faka oho, inga kare aoroto. E aku tsumu ere ngā puoro, moia nei taku tsupono, kai te tipu, kai te rea, ngā reo, aine rau katau.